zet de auto del, de laatste meters naar ons huis. Rin ik trot de stille streeten. En zij is altijd haast om mij lang, ja. Yeah. Toen dacht de

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

Bestel een tip van de NIJs-redactie of een bericht voor de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten. Radio Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor Stoof Witte wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur. Ja.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsute regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekijn. Sneun om half uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

1, 2, 3, 4.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien live en kicking. Tongetje om 9 uur. Radio.

lijsten naar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstek uw video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
3: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
2: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: 3 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 5 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
8: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, meisjekind. Ja, Waldeslust. Ja, alleen in Loeg tegen wie dat die zit even mijn liefde in het bos. Liefde in het bos. Ik ga je een oren knop omzetten, maar dat jaar wat raar. Maar dat hindert het alle genetje, maar er niks van werken, maar ik geef je de mijn skippers. En H. Wiersma, waar die E in die haven staan, weet ik net, maar Skippers en Wiersma. En die binnen op een site, best bij Schiebe en bij Sjoerd. Nou, dan zal ik even verder in. Ik hoop dat we een prachtig mooi muziekje naar je met dat te brengen. Ja, ik probeer een mooi muziek te zieken, maar ja, ik weet net dat iedereen dat ik mooi vind, maar doe maar, ik probeer het toch wel. Nou, het wordt vast wel een fijne morgen.

het is brood, zie besjoerd. Had totaal je fraljes bloot. Ja, het is brood, zie besjoerd. Hebben we het bij mensen goed. Het lijkt net onder

Nou, prachtig, mooi fesco. Een butterfly hier. Een butterfly, dat is dus een vlinder. Maar dat weet je hem natuurlijk wel. Ja, Daniel Gerard of Gerard. Ja, het is eigenlijk een Franse naam, wat denk ik zo'n beetje. Die daar kan mooi dat fesco kan. Prachtig, mooi fesco. Ik heb een fysiekje van Jannie Brandsma. Die zit dan onder koffie natuurlijk. En lekker te geren, maar Reina. Nou, zie je niet van Jack Jersey. Val mij in dat alles jij erom vregen, Jannie. Want ik heb mooi van die kleersteen. In the Still of the Night van Jack. Nou, komt even die kant uit en het draai ik even. Ik moest het even voor iedereen draaien die het lustert. Ja, dit net lustert, die krijg ik net mooi natuurlijk. Nou, dat is dan maar zo. Kan ik het ons helpen. Maar waarom heb je meestal aan de radio net? Oh, nou, zo'n mooi programma. Ho, ho, ho.

Nou, nee, heeft dat meisje, die hebben het wel in de gaten. Die weet het wel. Morgen is het wel Safir. Dan is het juist het merken. Maar dat slacht eigenlijk alleen maar op de merken. Dus in de witstrutten. Maar de merken, dat is eigenlijk de kermis natuurlijk. Er is niet altijd een hele grote kermis in Appenjouwer. Dat hele parkeerterrein is vol met prachtig mooie dingen. Ja, geweldig. Je kan je daar nou ja, eigenlijk wel even uitleven natuurlijk. Dus ik zou zeggen, kom eens even naar de jouwer. Het weer de groep de Evergreens die dat blochten. En de Evergreens, dat weer een jouwste muziekgroep. Nou, dan geven we nou even een hele orenkant uit. Want er is op meer plakken feest natuurlijk. Het is haast weer oktober. En dan is in München het Oktoberfeest. De originele Oststeurer. Ja, de komende zit de Steiermarken. Het is een trio, maar in München is het Oktoberfest.

Nou, dat we in de zielentaler maar mieten op de dansboden. Maar u hint even door de juiste merken, maar het is net alleen nog dus merken. Maar er is zeker een gradische kou. Dat is dus ik al eerder op tongen ziet, dat is mooi. En het is een grutnien. Een record aantal van 163 stands stenen er nou. Want het is alweer wat verloren daar in het park. En daar aan de kant van de gemeente is ik het nog een heel soort rondte. Dus 163 stands. Nou, dat is vast een heel soort chef voor de boeren. Want ja, er komen alweer van nieuwe dingen in. En daar moeten ze dus wel even kennis van nemen. En dat kennen al hier op de agrarische schouw op een jouw. Nou, de groep Samar, die komen van de Hoske, die hinderde ik al een feestje. De boer, hij maakt natuurlijk voor mooi in de tijd.

Nou, snel je net. Adios, my darling. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat my darling er dus tussen uitgeeft. Dat is jammer voor Ronnie. Dat is een mooie Duitse jongen. Wolfgang Roloff, je Titanic. Dan gaan we gewoon verder met de fidele Lavantaal. En het Lavantaal, dat leidt helemaal onder in het zuiden van Oostenrijk. En die zegt, ja, je me kennen muus misschien wel net, maar wij binnen gewoon als Lavantaler bekend. Nou, zoals jongens dat, even speciaal van jemmen.

Nou, die hele, die wie net heers. Wat kan dat meisje, wat kan dat meisje mooi jodelen? Margaret Almerietse, maar het versje Gruus God. Ah, Gruus God, lieve leid. Dat is een rare boel, maar die Duitsers altijd. Want dan zei ze huis in die Duitsers, of goedemorgen. En dan zeggen ze Gruus God, maar waarom? Ja, dat is ik wel wat. Dan zei ik wel eens waarom van, ja, zo hoog ik niet. En dan zit je in wat stom aan te zien. Die malle Duitsers. Nou, maar door de bleken, dan gaan we even maar verder. Want de doorden die hadden toen zijn eiland. En dat is wat maar die eilanden, want de markrieten die hadden die eilanden, al je ja, vuilcontainers zit dat. En dat ben, die werden steen van de recreatieskap, de markrieten die dat al je verzwaren. Maar die hebben er een probleem mee, want ze gooien daar, of ja, ze, dat ben dan die mensen die daar mijn bootjes aanlezen, die gooien er van alles in. En de grootte van de containers die nodig had ik voor Duitsland, de directeur Laurens Touden. De bakken die liggen op bedrijfscontainers voor grafvuil. En daar paste ik inderdaad van alles in. Er werden wel lekker bootjes in gegooid. Kapotte subplanken of oude fietsen. Nou, het is een rare boer. Daar ben ze dus eigenlijk net voor bestemd. Maar daar willen ze wat aan doen. Maar wat ze krijgt door, dat weet ik net. Ze willen haar in de fabrieken. Maar toen, die weet het misschien niet net alle jaren al wel. Daar krijg je een soort van vrije. We gaan verder met Doeren. Want Doeren die had, ik wat mooi. Zijn eiland. Mijn eiland, besjonkter.

suizen van de wind en het brullen van de storm. Als een vogel vloog ik rond, tot ik in een vangnet vloog.

dat weer geen expres, maar het alle schild. En dan denk je, wat is dat nou, het alle schild? Nou, volgens mij dat... een feske over het schild meer. En dat leidt in Grun, in Grijns. En ik weet niet dat er zo'n soort mensen daar omrennen daar in Grijns. Maar de volgende feske is van de Wico's. En dat is een Friese groep. En die besjongen een zwarte zigeuner.

Dat wie Ellen van de Moodmakers, maar rode rozen staan voor mijn raam. Ja, rode rozen staan voor mijn raam, maar we komen snijden in medisch wel geregeld. Wij eens even op een lemmer en hou rond de snijden. Dan kwam ik tijd maar de auto even en zet de auto deel. En ik denk, hé, wat eigenaardig. Sure. Dan giet de burgemeester en die giet de tjerk in. Wauw, wat apart. Wat met die man op snijden mee die in de tjerk op een lemmer. Maar ja, fijn, het zal maar. Ik vind dat niet voor best dat hij dat doet natuurlijk. Maar nu lees ik dat er daar een boodschap hier. Hij moest tot Utrecht. Hij hier de lemster Bokking mooi noemt en die weer van Benidam. Benidam, nou, wat had Benidam dient? Sevicien. Hij kreeg de prijs voor het opknappen en bewemmermuisje van het voormalige postkantoor onder Nijburn zien in het centrum van Alemmer. En de burgemeester neemde het een onwinst voor het historische centrum. Nou, dan had Benidam daar heel wat goeds in dient. Ik heb lokweesje Benidam uit in Bokking. Nou, prachtig. En dan zet ik daar een versje bij van Johnny Kess en die besjongt voor de Good Times.

zag onder het mooie. Ze wie slank en wie dus remmen. En een engel wie haar tooi. Maar een lokke ek de schat. Met een skast.

pakken we hier maar weer dat, maar de vaas achter het glas. Het is dat dadelijk 11 uur, meisjes, en dat betekent dat we weer even het laatste nice jaren kennen. En daarna komt de 12 uur van de Frisiane mix. Maar we sluiten dit programma even nou, de eerste uur met de trompetten legato. En dat is van het legato team. Nou, wat mij betreft is graag ons straks. Ik hoop dat jij me dan en ik weer bij binnen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, fijn dat je erbij bent. Dit is het eerste versje in de tweede oren van de groep Accent. Met mijn engelbewaarder. Nou, we beginnen vijf jaar met Ludwig Holwart en Matthias Kirkasser. En die was jongen, ja, is helemaal boven op een berg. Wen of Bergers Heun.

Door staat een klein huisje aan het eind van de lange laan. Aan die lange laan door staat een riege hoge populieren. En in dat huisje wonen wij met een beiden gelukkig en tevreden.

zij weet van niks. Kees en de Skyline is in dat. En ik herinner me nog dat we in de tijd, dat in het zin stiet, dan zit je dus in de trein. En ik weet dat er een jongen is, die zit in de trein.

is juist dat Franco was zitten, zei de hek verkeer in mij. Oh, waarom is er dan net bezitten? Nou ja, zij weet het dan net. Nou, het vond ik een hele paard dat hij dat zei. Jem Jeden, daarvoor een Willys Jodelmeitje, mijn brunder Jodelpolka en mijn accordeon weer van Jantje Koopmans. En het kleine hoesje van Linda en de Nightbirds. En Wenhoff Bergensteun van Ludwig Holwart. En het kwam even, wat ik hier even een praterij hier, de ex-voorzitter, die kwam even bij jullie langs. En mooi even een praatje maken, mooi. Heel geweldig. We kennen hier met Annie Lennox en de Euromix. My Love is a Stranger. Nou, dan zijn we al in de gaten. Dat is een golden memory.

Ja, bijzondere bloemen binnen dat rozen. Bij vreugde en verdriet worden ze dus gebruikt. De wieko's kwam maar dat verskoerde te rozenbed. En dan ging ik verder met een fysiekje. Het is van Jannie Blansma van de Jouwer. Jannie, daar is nog een tweede, in het tweede uur een versje van die jongen vregen. En dat met een versie van... nee, net van Ricky Nelson. Nee, het moet van een oren. Maar ik heb van Ricky Nelson met de titel Hello Mary Lou. Nou, ik denk dat Ricky dat ik gelukkig goed als jongen ken. Dat die stofvreeg is. Maar fijn, ik heb de telefoon krijg maar even uit. Ik kan net meer luisteren was de onvreeg. De naam van de jongen. Maar de Christen van Ricky. Nou, zo zit ik geniet ervan. En hoop dat de mensen dit mooi lustrie. Die onvraag ik waardeer.

Ja, meisje, dat is wat snel. Ik hier de verkeerde schuif omheeg. Die hem hadden natuurlijk niks vergeten dat ik dat al even vertelde hoe die Joost er hiens te merk. Dat er vroeger nog hinders waren op het eind van Mistrut. En dat is al wat verworden. Dat is wat minder worden. Al een de schouder er dan wel. En er is een kermis en er is een hele soort dwan op een jouwer. En Griet Wiersma had er een fest kunnen maken. Op een jouwer, er is hiens te merk.

Nou, het zou best wel eens weer wijze kennen. De havenzangers, maar het eerste slokje. En dat het water in het rijden en dat het dan steeds lekkerder wordt. Het kon het zo best kennen. Ik kan me nou herinneren van de jouwstere merken dat je dan hoe de koppen wordt rennen kon. En dat de kroegen dus ja, stamvol zitten. En er waren natuurlijk heel wat slokjes verwerkt. Nou, misschien is dat nou wel een beetje zo. Maar ik geloof net meer zo slim als vroeger. We beginnen even verder met een mooie mars van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Die brengen je de blaas away.

Ja, een beetje feest vieren. En de meesten die gingen natuurlijk naar de ene te merken om een beetje feest te vieren voor de gezelligheid. Net om van alles te kepen natuurlijk. Allemaal, ja, vroeger van mijn site. Die kwam dan ik van de juiste merken. Waarom? Dan hielden ze altijd een kistje druiven mooi. Of een kistje sinaasappels. Hij kwam altijd mooi wat moois dus. Nou, ken ook nou wat, dacht ik. Maar het loopt net meer per kistje. Maar wat je daar ik wel even opmerken is ook zo de feestjes. Dan is er natuurlijk een crème met oliebal en apicheer. Die besjongt die oliebal.

Er is Sint-Niek-mensen heel wat van plan. Die delen. Aan de noordkant van Sint-Niek hebben we het onderzocht of er een nieuwe woonwijk komen kan. Met 120 woningen en 32 zorgappartementen. Ja, als ze dat ontwikkeling kennen. Nou, er is rond en af voor. Het onderzoeksgebied van zo'n 5 hectare ligt tussen de Rielst en de Bouwen. Nou, vlakbij Maaike hier. Hoe de plan, daar vindt Jon, en dat is dan op 22 september, dat we dus juist de Jondervest, een eerste informatie en een participatiebijeenkomst. Nou, ik weet niet hoe dat oude rent, maar een mooi plan van Sint-Niek. Het is altijd mooi dat ze zulke plan maken. Als ze het dan echt goed voeren, is helemaal. Ja, dan ben je wel even Boppie Jan. Harm moet Riesen, die zit voor hem kleren, maar de Harm Farms Disco.

0: het zo blauw.
1: Ja, ik mag hem even onderbreken. Onderbreken en dat is Michael Hek. Ja, waarom moet ik hem onderbreken? Meestal het is haast titelen, zeg ik. Nou gaat het maar een paar minuten. En het vestje duurde ik nog een paar minuten. Dus ik denk, ik zal even een afski van me nemen. Ik ben jemme dankbaar dat we luisteren hebben. Ik hoop dat we de muziek ik weer naar het zin vond. En dan taak een weekje weer op nieuw beluisteren natuurlijk. Want ik hoop een nieuw weekje weer een nieuw programma te brengen. En wat heeft vestje dat je hebt, wie van Michael Hek maar Donja Doe. Dat kwam achter de harm uit Riesen aan. Nou, hierbij dus bedankt voor het luisteren en graag want een nieuwe week. Hoi, hoi.
0: Ich weit, wo die Lieder klingen aus längst vergangener Zeit, wo der Wandler sich

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Greensalesma.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van Nien Wiekijn, met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Retailsbaal.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Retailsbaal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Joe nog eens wat ziekje van je voor je vrouw, dan is het wel een oeradresje. En had je er komen, dan je dan even een groet met mijn vrouw. Oké.

Kijken we zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die het hart verwarmt. Jestien Celebration, Else tredde sneu van de mannen om tol

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: 3 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 5 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
8: Greensalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek. De gest is Speaker Hut. Sneum om 10 uur. Radio.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Zoek naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Fjouwer Oere.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Greensalesbal.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesbal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en Aggressor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

Voor stel witte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden, in het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben niet vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

0: met een stijgerpaard bastard en ze komen uit Brabant. Mooi, hartelijk welkom bij Streektaal Radio. 2 uur lang Streektaal Radio. En vandaag hebben we een gast hier in de studio. Ze is er eentje, geboren in 1975. En is er een van Lambert en Annie. Opgegroeid in Valtermond. Al was het veen koloniaals en de volkmuziek met de paplippen ingegoten kreeg. Studeerde theologie in Utrecht. Was onder andere mee geestelijk verzorgd in de gevangenis. Speelt sinds enige jaren contrabas, is schrijver, kunstenaar. En in 2022 heeft ze samen met Rijk van de Huisdelen de bluesband, de String Beans op. Vorig jaar deed ze mee aan het Drents Songfestival. En ze zingt in haar project de alle volkliedjes in het veen koloniaals. Straks even horen wat het allemaal precies betekent. Ze zingt ook in het Neder-Saxisch vocaal ensemble, is kunstenaar, schilder en schrijft ook. En ze is nog uitgever van het Ongeregeld magazijn Lokaal Journaal. Vol met nieuws uit de fictieve gemeente Perleveen. Heeft meegedaan aan de podcast Pro Drents met me. En zit af en toe aan boord van Sleepboot 4 met Anke Muller. Naam is Sylvia Flederis en weet dat je aan harte welkom hier in Streektaal Radio.
1: Dankjewel Ben, hoi.
0: Ja, en wat doet ze dan meer? Natuurlijk een heleboel zingen. En dan doen we straks allemaal lekker. Gaan we lekker luisteren naar al die andere dingen. Wij gaan eerst even vertellen. Jullie door kunnen gaan met reageren via streektelradio@hotmail.com. Streektelradio@hotmail.com. Of via de telefoon en WhatsApp. En zeker 06-1267-8253. 06-1267-8253. Het volgende nummer is er eentje van Mark Brinkhuizen. Ja, in deze dagen ging het heel veel over mensen met dementie. En het liedje gaat over dementie. Ze is het padje kwijt. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie van ondertekend. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer.

Spreektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

0: En dat was Jesse van Wieren over het Dorpshuis. En hij komt ergens uit Friesland. En onze gast die komt uit Drenthe. Ik zeg welkom in Streektaal Radio.
1: Dankjewel, Ben.
0: Dankjewel.
1: Veenkolonie is het gebied ongeveer tussen Veendam, zou ik zeggen, en Emmen. Als je het zo een beetje... Ik zeg altijd tussen Musselkanaal en Valthe. Dat is zeg maar, dit is Valthemond, daar ben ik opgegroeid. En iets breder perspectief is Stadskanaal Emmen. Zo, daartussen. Dat is mijn leefgebied, de eerste 18 jaar van mijn leven.
0: Aha, kijk eens aan. Dus daar ben je opgegroeid en daar heb je het dialect geleerd.
1: Ja.
0: En thuis altijd dialect gesproken, of?
1: Nee, ik ben van de generatie dat het verstandig was om Nederlands te leren, want ik kreeg een betere baan mee. En dat hebben mijn ouders ook met mij gedaan. Maar ik had natuurlijk wel een tante die hartstikke mooie streektaal sprak. Gronings was dat, Musselkanaal, Tante Trien. En mijn moeder en mijn vader spraken ook Veenkoloniaals. En mijn oma natuurlijk ook. En mijn familie. En om mij heen hoorde ik het ook. Maar als kinderen mochten wij, of moesten wij, Nederlands leren.
0: Ah,
1: maar
0: ondertussen toch wel geleerd.
1: Ja.
0: En je hebt toen vorig jaar meegedaan aan het Drenthe Songfestival?
1: Ja, Songfestival Drenthe. Was hartstikke leuke ervaring.
0: Was dat nieuw of die oude vorm? Volgens mij hadden ze dit jaar een andere vorm, of niet?
1: Nee, vorig jaar was het ook een vooraf opgenomen video met muziek.
0: Ja.
1: En op de finale dag kwam iedereen bij elkaar om dat mee te maken en te kijken wie de winnaar werd en zo. Dat was een heel interessante ervaring, ja.
0: Ja, het zal best zijn.
1: Ja.
0: En heb je nog een prijs gewonnen daar? Of,
1: Nou, ik vond meedoen echt heel erg leuk. Ja,
0: de commentaren achteraf waren wel wisselend over de presentatie en dat soort dingen. Dus,
1: maar ik ja, weet ja, je, als je in een songfestival sfeer ziet, dan is dat echt helemaal top.
0: Ja. Dan gaan we even luisteren naar een liedje van jou. Dat heette Als ik die weer zei.
1: Ja, Als ik die weer zei.

0: Isaac die we zijn. Zo zegt Verderen van vorig jaar toen ze meedeed aan het Drentse Zongfestival daar in de Rente. Ja, een heel mooi nummer was dat. En de nieuwe cd die binnenkort uitkomt, de Alle Volkleidjes heet die, hè?
1: Ja, het komt uit op vinyl.
0: Op vinyl?
1: Ja.
0: Kijk eens aan, zeg.
1: Ja, dat past er beter bij, dacht ik.
0: Ja, nee, prima. Het leek me hartstikke leuk, ja. Nee, dat is, ja, klopt helemaal. Zwart of een andere kleur?
1: Nou, ik heb gekozen voor gerecycled materiaal. Dat kan tegenwoordig. Er worden aan allerlei kleuren platen gemaakt tegenwoordig. En er is ook restafval van. En ik hou nogal van kringloop.
0: Ah ja.
1: En, dus ik dacht, ik wil dat materiaal, daar maken ze dan ook weer platen van. En dat wordt ook gebruikt voor het persen van mijn plaat. En dat is dus drakenpoepkleur, noemen ze dat. Dus het is een beetje groen en dan weer een beetje gek bordeaux rood. En daar zitten van allerlei kleuren zitten erin.
0: Ah, kijk eens aan. En zo'n hele mooie grote hoes eromheen.
1: Ja, precies.
0: Ah,
1: ja.
0: En er staan, even kijken, er staan er 8 nummers op.
1: Ja, 8. En één ghost track. Ja.
0: Ja, dat klopt. De bonus track, dat is, hoe heet het, van de Neder-Saksisch vocaal ensemble, hè?
1: Nee. Die doen niet mee op mijn plaat. Nee, helaas. Nee, dat is een ghost track is een klein lied dat ik met mijn moeder heb opgenomen.
0: Ah, kijk eens aan. En hoe heet dat?
1: Suzanne Nijen.
0: Ah, ja. Dat is ook een mooi nummer. Suzanne Nijen, dat is ook een mooi nummer, hè?
1: Ja, ik vind dat lied leerde ik van mijn moeder.
0: Aha.
1: En zij leerde het weer van haar moeder. En ik vind het een heel mooi oud wiegelied. Wat een hele gemene tekst zit er eigenlijk ook achter. En dat vind ik ook interessant.
0: Ah, ja.

0: Mooi liedje is dat, hè?
1: Dank je. Ja, deze is wel met een aantal vrouwen van het Neder-Saksisch Vokaal Ensemble.
0: Ja. Dat dacht ik al. Ja. Daniel Loos, wat heb je met Daniel Loos?
1: Ik vind hem een ontzettend inspirerende muzikant. Ja.
0: Ja, hij maakt mooie liedjes, hè?
1: Hij maakt ook hele mooie liedjes, ja. Prachtig.
0: En waarom speciaal dit nummer, De Kerk?
1: Ik ben theoloog. En dit lied, dat raakt mij tot in mijn vezels. Omdat ik

Omdat ik kerk geen vanzelfsprekende relatie heeft met mij en andersom ook niet. En daarom raakt dit lied mij zo.

0: een heel mooi nummer van Daniel Loos. De kerk, ja, vroeger zoon, die is gek, maar tegenwoordig zingt hij alweer jaren alleen. Hele mooie nummers. Dat zo. Hoe kom je trouwens aan al die volksliedjes?
1: Ja, ik ben mijn hele leven al in de Engelstalige folk en bluegrass actief. En dat komt door mijn vader, die organiseerde vroeger bluegrass en country concerten. En ik ben 2024, in april van 2024 ging ik opnieuw naar Amerika om meer te leren over deze muziek. En we gingen daarin vooral luisteren naar muziek van Alan Lomax en andere mensen die aan de keukentafels mensen hebben opgenomen. En ik raakte daardoor zo geïnspireerd en geraakt dat ik dacht, want ik hoorde in die muziek, in die tekst, in die stemmen zo mooi dat hart en dat het uit de tenen kwam van de mensen. En ik dacht, toen kwam ik thuis en dacht ik wil nu eigenlijk ook wel meer weten over of er meer muziek is uit eigen streek, in kolonie en omgeving. En ik ging naar mijn vader en die had een koffer met allemaal boekjes. En in die boekjes zaten allemaal oude liedjes die vroeger gezongen werden in Nederland. En ook in de Veenkolonie. En dat greep mij zo aan dat ik daarin gedoken ben. En dat heeft toegeleid dat ik nu dit album heb gemaakt.
0: Aha. Ja, met een heleboel mooie liedjes, ook een heleboel bekende liedjes. Ken je ook meer artiesten die zit zo liedjes zingen daar in Groningen en Drenthe?
1: En ik weet niet of er. Want er wordt natuurlijk wel eens. Edith Staal wordt nog wel eens gezongen. Maar de meeste mensen kennen Toussaint Jacob Knorr of Knorren niet meer, denk ik. En ook het lied van Ein Boer van Nozzy Norbertou. Dat er zijn mensen boven de 50 die het misschien nog kennen. Maar daar. Jongere mensen kennen dat lied ook al niet meer. Dus. En ik heb ook twee teksten van Johanna Bergman-Bijsters, een kunstenaar, een vrouw uit Borger. Er zijn twee oude teksten, die heb ik zelf op muziek gezet.
0: Ja, ja, ja. Imca Marina, ken je die?
1: Ja, die ken ik ook, ja.
0: Die zingt ook dit soort liedjes, hè?
1: Ja, die heeft in de jaren 70 geloof ik ook een plaat gemaakt, hè, met...
0: En hoe heet ze? Ina Müller, ken je die ook?
1: Nee, dat zegt me
0: niet. Dat is een Duitse.
1: Oké. Okay.
0: Een Duitse, die zingt ook in het dialect.
1: Ja.
0: En die heeft ook een liedje gemaakt. Samen met Hannes Ringsletter.

0: Rings Letter, dat was live van een nummer. Dat Do Me Listen Band. Ja, we hebben het nog steeds over die mooie CD. Natuurlijk, we een keer een nummer horen van die CD. En ze gaat een nummer live spelen. Wat voor nummer, welk nummer ga je live spelen?
1: Ik ga De Winter Is Vergangen spelen. Uh-huh. En dat lied, dat ken ik al als Maria-lied, of de melodie daarvan. En ik kwam het lied tegen via Aafje Heijnes. Ken je haar nog? Aafje Heijnes was een altzangeres uit Nederland. Ze heeft heel veel klassiek gezongen. Maar ook een paar prachtige streektaal, vooral Groningstaal, dacht ik, liederen. En ik kwam haar versie van De Winter Is Vergangen tegen. Het is eigenlijk een middeleeuwse tekst. En dat, die tekst gaat over, dat lied gaat over, het is was een erotische tekst. Aha. En het Maria-lied natuurlijk niet. Dus ik heb er weer een erotische tekst van gemaakt in het Neder-Saksisch. Oh, is een beetje hard die.

0: Heel mooi. Een nummer was dat van die mooie Sydney LP, moet ik zeggen. De LP, de Alle Volkslaadjes.
1: De Alle Volkslaadjes, ja.
0: Alle Volkslaadjes.
1: Dank je wel.
0: Sylvia Vlederen. Is er nou een tijd voor iets heel anders? De nieuwe schietschijf van deze week. En de schietschijf van deze week, die is van BG Oekwoord. Het haalt niet op.
2: Schietschijf.

0: muziekschrijf van deze week. En dat was van BG Oakwood, kun ik goed uitspreken. Het houdt niet op de hele week te horen bij Streektaal Radio. Ja, en ze zit hier nog steeds met een hele mooie cd. Ik zeg steeds cd, maar dit is een LP. Ja, we moeten weer aan wennen, hè. Het is tegenwoordig... Oh ja, er komen steeds meer LP's tegenwoordig, hè.
1: Ja,
0: dat scheelt wel weer.
1: Dat scheelt wel weer, ja.
0: Dat is hartstikke leuk. Ik heb een nummer klaarleggen hier. Wilde Jacht. Waar gaat dat over?
1: Ja, De Wilde Jacht. De Wilde Jacht is een hele oude... oud verhaal, een mythologisch verhaal. En het gaat, waar gaat het eigenlijk over? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik dacht eerst dat het over onweer ging, over hoe je dat dan beleeft. Maar ik dook erin. En het is een tekst van, die ik tegenkwam via Johanna Bergman-Bijns, die in begin 20e eeuw veel Drentse verhalen heeft opgeschreven. En dit verhaal gaat over... je moet je voorstellen, vroeger geloofden mensen dat er godinnen en goden door de lucht gingen. Om ongeboren zielen of verloren zielen op te sporen. En die mee te nemen of op te wekken, dat soort dingen. En dat is alsof er een jacht aan de gang is. Dus eigenlijk alsof er paarden over de heide gaan en er komen koetsen achteraan. Maar dan niet over de heide, maar door de lucht. Zo mag je het je voorstellen.
0: Ah, ja, dan ga er gewoon even naar luisteren. Ja.

0: MK Marina was dat met moeder. Er staat een flyer aan de deur van heel, heel, heel lang geleden alweer. Dat soort dingen. Ja, ze zingt een heleboel. Een hele LP vol met al dat soort liedjes. Ja, en dat soort liedjes staan ook op de LP van Sylvia. Even kijken. Knolster Lorelei.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Knolster Lorelei is een vertaling van Geert Thijs. Kunstenaar uit Stadskanaal. En die vertaalde in 1924 het gedicht van Heinrich Heine uit 1824. En de Lorelei, dat is een plek in Duitsland, bij de Rijn, waar vroeger veel schepen vergingen. En daarvan kregen in de 19e eeuw vrouwen de schuld. Terwijl daar vroeger godinnen werden vereerd. En Geert Thijs heeft in 1924 daar een vertaling naar het Veenkoloniaals van gemaakt. En het lied gaat eigenlijk over een jongen die aan boord van een schip zit en staat. En hij ziet een mooie meid aan de kant van op de wal. En hij raakt daar zo van onder de indruk dat hij van boord kukelt.
0: Ah ja, ja. Ja, schijnt een populair lied te zijn. Want ik heb er 4 uitvoeringen van.
1: Oh, echt?
0: Ja, één van jou, van Imca Maria, Eltje Dorma en Henk Scholten met Bert Ridderbos.
1: Ja, ja, die van Henk Scholten, die ken ik wel, ja. Ja, ja, ja, ik heb op de tekst een eigen bloekers variant gemaakt. Dus het tempo zit wat hoger.
0: Nou, we gaan gewoon naar luisteren. Ja. En
1: even kijken. Oké.
0: Ja, een van de laatste nummers. Zometeen komt nieuws en weer zijn en dan zien we elkaar gewoon weer terug aan de andere kant van het nieuws.

graag de groeten doen. Of doe je zelf vrienden in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

Laat je graag de groeten doen, of doe zelf vindt in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren en opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06 12 678 253. WhatsApp 06 12 678 253.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien. Verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, toen al besteed, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toorn, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect.

0: Ik ga met u mee. Ja, een heel mooi nieuw nummer in de Streektaal. Welkom bij Nacht Uur Streektaal Radio. En besteed natuurlijk weer aandacht aan alle streektalen en dialecten in heel Nederland. En ook nog een omgeving. En dat doen we natuurlijk ook. En ze zit hier nog steeds in de studio, Sylvia Vladeres. Met een nieuwe LP, moet ik zeggen. Ja, ik vergeet het. De Olle Volkslaatjes. Waarvan we straks natuurlijk nog veel meer gaan horen. En ze gaan ook lekker live gaan zingen. Dat is hartstikke leuk natuurlijk in de studio. Herman Vinkers, wat heb je met Herman Vinkers?
1: Ik vind Herman Vinkers een hele inspirerende man. En cabaretier en inspiratiebron.
0: Herman Vinkers, die heeft een accent. Hè? Ja, de mooiste was altijd, als je Herman Vinkers optrad in het Nederlands, wat hij dan doet, in het Westen, zeggen ze allemaal, hij praat Twents. Hetzelfde zo hier in Twente, maar hetzelfde zo zeggen ze allemaal, hij praat Nederlands.
1: Ja, precies. Weet je? En wat ik zo mooi vind, hij kan het zo mooi duiden. En ook dat lied wat je waarschijnlijk nu gaat draaien, denk ik, Accent?
0: Ja.
1: Die, Herman Vinkers, die... heeft, ik kom uit Valthermond en ik vroeger keek naar Emmen en ik dacht, Emmen, dat is de stad. En ik ben nogal een meisje van het platteland. En ik ging naar de middelbare school in Emmen en ik vond er echt, ik dacht van, wat is dit voor een andere wereld? En dat is nog maar Emmen, hè? En later ging ik in Groningen studeren en dacht, dit lijkt al echt meer op een stad. Er ging echt een wereld voor me open. En Herman Vinkers heeft in dat lied van Accent zo mooi neergezet hoe mijn generatie geleerd heeft om Nederlands te leren. En hoe daar soms mee om wordt gegaan door anderen. Maar ook hoe je eigenlijk ook weer terug wil naar je eigen taal. En dat mensen die wat ouder zijn en die nog precies weten hoe die taal gesproken moet worden in dat dorp of in die streek, dat je daarop aankijkt als je probeert het ook weer te spreken en te zingen.
0: Ken je ook de uitvoering van Hidding en Schreurs van dit nummer?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Nee?
1: Oh.
0: Ja, dat is ook een heel mooi nummer. Ik bedoel, gaan we gewoon allebei draaien. Eerst Herman Vinkers.
2: Het verhaal van een kapster uit Almelo.

0: binnen.
1: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

0: Almelo met 25 O, zoals dat hier hoort in het oosten van Nederland. En dat was dus Hidding en Schreurs met hetzelfde nummer van accenten van dat Herman Vinkers. Ja, en ze zit alweer klaar, ze gaat lekker live spelen. Welk nummer ga je spelen?
1: Ik ga een liedje van Live te zingen. En dat is een tekst die is van Toussaint Jacob Knorren. En die woont in het begin 20e eeuw in Groningen. In Groningen stad. Hij heeft heel veel gedaan voor de streektaal in onze regio. En het liedje gaat over de liefde en dat het blijft tussen twee mensen. Heel vaak gaan liederen over dat het een puinhoop wordt op een of andere manier. Maar hier blijft het gewoon goed gaan tussen twee mensen.
0: Een echt liefdesliedje dus.
1: Echt liefdesliedje.
0: Gaan luisteren.

0: En dat was weer een heel mooi nummer, Laatje van de Lifetime. Echt liefdesliedjes. Kijken of ze er nog meer voor ons in petto heeft. Volgende nummer, hoe heet dat, wat je gaat zingen?
1: Dat is Speed. En Speed gaat, op mijn plaat wilde ik ook een moordballade, een murder ballad. En ik ben gaan rondkijken wat er allemaal was. En in onze streek wordt het ook gemoord en werd gemoord. En er zijn ook moordballades over gemaakt. En uiteindelijk heb ik besloten van, ik ga er zelf iemand omleggen. En dat heb ik gedaan en daar heb ik een lied over gemaakt. En dat heet Speed.

0: best een heel mooi liedje. Ja, het is hartstikke mooi. Op die LP staan een heleboel mooie liedjes op. En ze kan hartstikke mooi zingen. Hulleboer, wat heb je met Hulleboer?
1: Ik vind Hulleboer echt fantastisch inspirerend. En weet je, ik hoorde Hulleboer, die ken ik niet. Wat ik twee jaar geleden het Sunnewende Festival was. Daar trad ik op. En ik hoorde Erwin Nijhoff dit een lied van hen zingen. En ik was daar zo door geraakt. En want Hulleboeren kennen we allemaal nog van Busje komt zo. Maar ze hebben zoveel mooie teksten geschreven onder Noorderbliksem. En dat geeft zo mooi weer hoe de situatie voor mensen met een boerderij is. En dat raakt je echt tot in je poriën of in je botten of in je tenen. Ik vind het prachtig.

Ja, applaus voor Noorder Bliksem van Hulleboer. Ja, dat, en ik ga maar door. Zeg, maar is nou iets heel anders. En nou kom ik in de categorie. Hé, als ik dit niet draai, mag ik me niet meer binnenkomen. Maar dan krijg je geen koffiemelkje. Speciaal voor Remco, weer nummer 3 van het Brokduo. En dat doen we dus ook. Ja, maar Remco die natuurlijk krijgt het heel erg druk. Maar woensdag is zijn moederjarig. Zondag gaan we dat groot vieren. Dus dat wordt nog een heel groot feest bij Remco. Maar speciaal voor Remco dus. Het Brokduo. Hé, kom.

0: weer los. Speciaal voor Remco en wanneer ik weer bezoek kom. Ik denk woensdag, want dan is ze mama. Ja, dan moeten we natuurlijk eventjes op bezoek en een taartje eten bij. Mama, als we taartjes hebben, dat zien we vanzelf allemaal weer. En eens even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan even kijken. Ze hebben dit, ja. En, hoe lang zing je nou in het dialect?
1: Sinds april 2024 ben ik ermee begonnen. Ja.
0: En daarvoor altijd?
1: Ja, Engelstalig eigenlijk, bluegrass en folk. Als ik bluegrass zeg je dat dan wat?
0: Ja.
1: En daar ben ik mee opgegroeid. En dat is allemaal Engelstalig. En het was eigenlijk vanzelfsprekend om altijd in het Engels te zingen voor mij. Het heeft er ook mee te maken toen ik die koffer van mijn vader kreeg, waar ik in het eerste uur over had. En toen sprak mijn vader en ik af van oké, als ik hier verder mee wil, dan moeten we ook in dialect met elkaar verder praten. Dus de volgende keer als we elkaar zien, dan praten we plat. Dat was de afspraak.
0: Mooi en, zo hoort het ook.
1: Ja, alleen de week daarna overleed hij. Dus het was voor mij zoiets van, zo voelt dat en zo voelt het nog steeds. Als ik in mijn moedertaal, vadertaal zing, dan voel ik die verbinding met mijn vader nog steeds.
0: Ja, ik zeg al, de streektaal, de dialect is de taal van je hart, van je, noem maar op. Ik bedoel, ja. Mensen die in de streektaal opgegroeid zijn, of groot zijn geworden, en leren ze allemaal Nederlands te spreken, dan spreken ze bij wijze van spreken heel erg Nederlands. En dan worden ze ziek, komen ze in het ziekenhuis, en dan gaat het in één keer allemaal weer in het plat. Heel raar. Of ze slaan zich op de vinger, en als ze vroeger is het altijd. Ja, en wat is makkelijker, liedjes maken in het Engels of in het dialect?
1: Nou, ik denk dat mijn woordenschat in dialect uitgebreider is. En ook in het Nederlands, waardoor ik makkelijker op de woorden kom die mijn hart willen spreken. En in het Engels is het voor mij altijd, je kan het wel, maar ook altijd een beetje zoeken en dan moet je woordenboek erbij, of klopt het wel? Nou zo, dus dat in het Nederlands en in dialect, of in Neder-Saksisch gaat het veel makkelijker.
0: Ja, leuk. Elke antwoord is hetzelfde als ik aan Tisha vraag. Hoe komt dat? Ik krijg altijd hetzelfde antwoord. Hartstikke leuk is dat, hè? Ja, jij zong vroeger altijd in het Engels. Judith Nijland, ken je die toevallig? Is ook een wereldster. Die heeft over de hele wereld opgetreden. In het Engels, in het Spaans, in het Chinees. Grote artiesten opgetreden. En een paar maanden geleden komt ze terug hier. Ze denkt ze, hey, ik ga eens in de Twent zingen. En ze heeft toen een mooie cd gemaakt met ook allemaal liedjes in het Twent. En dit is een nieuwe single, Marie. En dat is haar moeder. MUZIEK

0: Judith en de Eiland. Marie, ja, ook weer een heel lekker rustig nummer, hè?
1: Prachtig. Ja, echt mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en als je erheen wilt, donderdag 1 oktober treedt ze op in een nieuwe KHL in Amsterdam. Ter gelegenheid van de release van de album Oud Hoesa. En ze treedt nog veel meer op door heel Nederland. Dat is leuk als ze in Amsterdam optreedt, hè?
1: Ja, voor Amsterdammers is dat prachtig, ja. Die hebben dik geluk.
0: Ja, naar alle mooie nummers. Ik heb een nummer klaarleggen van jou. Rollup was daar, dat gekke ding. Oh ja, zou ik klaarleggen? Deze, ja, dat bedoel ik maar net. Die wil ik eens even horen. Ein Buhrwil Nossi Nabertal. Ja, we kennen het allemaal wel in die uitvoering van vroeger en allemaal. Maar jij hebt er een verrassende nieuwe draai aan gegeven, hè?
1: Ja. Nou, ik heb er eigenlijk een Ierse jig van gemaakt. En maar dat is niet zomaar een Ierse jig. Dat zit ook een elektrische gitaar doorheen. Moet maar luisteren, denk ik.
0: Gaan we er gewoon eens even naar luisteren. Ein Buhrwil Nossi Nabertal.

0: Ik van Ein Boerwol Nazi Nabertouw van Sylvia. Ook van die mooie LP, moet ik goed zeggen, de Alle Volk Laatjes. En Bed Harder en de Nozems. Wat heb je daarmee?
1: Woonde in Tweedemond, Tweede Exloermond moet ik zeggen. En ik woon in Valtemond. Dus Tweedemond is een dorp verderop. En hij heeft eigenlijk min of meer dezelfde geschiedenis als ik. Zeg maar in zijn bloed. En ik vind hem heel inspirerend in de manier waarop hij de muziek, zijn muziek maakt. Maar ook die teksten die van hem, die kwamen zo, komen zo bekend voor. Dat is zoiets. Er komt een heel leven van vroeger, zeg maar, toen ik in Valtemond woonde, komt daarin in terug. En dan kan ik dat. Dan voel ik dat weer. Dat vind ik zo mooi hoe die dat doet.
0: Ja, dat klopt. Herinner me, het beloofde land.

0: dankzij van deze week. Het handding op van BG Opboot. En dat was de schietschrijver van deze week bij Streektaal Radio. En zit hij nog steeds. En ze heeft de gitaar in de hand. Dus gaan we lekker live spelen. Wat voor nummer gaan we horen?
1: We hebben een heel klein liedje. Dat heet Diepien. En dat is een tekst die ik op muziek heb gezet van Johanna Bergman-Bijnsweert. Die vrouw uit Borger. Die zo indruk op mij maakte. Het lied gaat over... Het is een mythologische tekst. Dat gaat over de... Ken je de Lord of the Rings? Daarin zit een... begint het lied met dat er een ring in het water ligt. En die moet niet in handen komen van mensen. En er zit wel meer achter Nibelingen lied als je dat wat zegt. En Wagner heeft er nog een mooie opera van gemaakt. Maar Johanna Bergman-Bijns heeft er een mooie Drentse tekst op gemaakt. En die heb ik op muziek gezet. En die gaat als volgt.

0: weer zo'n mooi, lekker nummer van die CD, de alle volkslaatjes. En volgens mij zit ze klaar om er nog eentje te spelen. Hè?
1: Ja, alsnog. Mooi.
0: Ja, hoor. Ja.
1: Dit is wat ik nu gezien is Vreemdeling onder Wings. En dat gaat over, dat is een vertaling van Wayfaring Strangers, een Engels volklied. En dat gaat over, ik kom uit Valthermond, daar ben ik op mijn 18e weggevlucht. En mijn moeder woont nog steeds op hetzelfde adres. En ik ben door het overlijden van mijn vader eigenlijk anders tegen Valthermond aan gaan kijken ook. En het is ook een plek waar ik altijd nog naar terug kan. Ik haal altijd de hond terug over om daar weer naartoe te gaan. Dus, en misschien is het dat thuisgevoel ook niet per se Valthermond, maar ook iets anders wat groter is.

0: Streektaal Radio en 16 nog steeds. Wanneer komt die LP officieel uit?
1: In oktober is hij er. En ik ga heel veel optreden in de buurt. Nieuw-Buinen, Groningen, Noordsleen, Daleveen. Ik zit even bij mijn hoofd hoor. En op mijn website www.sylviafladeres.nl kun je alle data vinden en alle speelplekken. En hij is ook daar al te koop.
0: En aha, ik neem en hem ook. Ja, is er ook nog een of andere speciale opkomst dat de LP gepresenteerd wordt? Of?
1: Ja, ik doe dat 10 oktober is dat. Ja, 10 oktober. En dat doe ik bij mij thuis. En er zijn nog een paar plekjes, maar het loopt snel vol. Maar op andere plekken is nog plek genoeg, dus daar kan je nog zelf bijkomen als je wil. En ik wil ook nog graag even zeggen dat ik de plaat opgenomen heb met Janus Kolen. En dat was echt heel erg te gek. En Thijs Vrolijk was op, speelt gitaar en op die plaat. En Joshua de Doornkaart speelt ook contrabas en mandolin. En Jeroen Smol speelt dobro op 2 nummers mee.
0: Ja, fantastisch. Hartstikke mooi. Dus iedereen die even op jouw site kijkt, kunnen ze zien waar ze nog heen kunnen. En voor het optreden, hè? Voor de LP, die dan ook te koop is. Ken je Ries de Vuist?
1: Ja, die ken ik, ja. Ja, die is tof. Ja, precies, ja. Oh, mooi.

0: En dat was Ries de Vuijs. Hij komt uit Zeeland en hij maakt ook, ook mooie muziek daar in het Zeeuws. En die kwam ook van een LP daar in Zeeland, van die LP van Ries de Vuijs. Bukkers. Wat heb jij met Bukkers?
1: Ja, Bukkers is ook zo'n te gekke muzikant uit de streek. En ik zing ook bij het Neder-Saxisch Vocaal Ensemble sinds een half jaar, omdat ik het zo fijn vind om met Neder-Saxisch te zingen ook. En het is ook een heel fijn koor. En daar zingen we Norbus ook altijd. En dat is ook zo geweldig. Dat voel je in je vezels ook. Ik ga gewoon niet zo gauw naar zo'n feesttent toestand gaan. Dat is niet zo mijn ding. Maar ik vind wel te gek wat hij doet.
0: En als het goed is krijgen we nou Bukkers met te horen met... Ja hoor, daar is het. Met de Norbus, oftewel de buren.

0: achtergrond gaat hij gewoon achter.
1: Verder met Norbus. Ja, en zat hier lekker 2 uur lang in de studio met een heleboel mooie, lekkere nummers. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt dat we hier in de studio wou komen. Dat we live hebben gespeeld en we zijn weer helemaal op de hoogte met al die mooie volkliedjes daar in het Veenkoloniaals. Blijft een moeilijk woord, hè?
2: Ja, dankjewel. Dankjewel, Ben. Heel fijn dat je hier mocht zijn.
1: Ja, ik wens je heel veel succes met in de toekomst. En nog meer, zijn er al nieuwe nummers voor nieuwe LP's of zo?
2: Oh ja, ik ben wel aan verder gaan schrijven, ja. Dus er liggen wel dingen op de plank. Dus wie weet wat de toekomst brengt.
1: Nou ja, zodra we wat nieuws zit, laat je me horen. En besteed er gewoon weer aandacht aan.
2: Nou, geweldig. Dankjewel.
1: Zeg, ja, en een goede reis terug naar het Hoge Noorden.
2: Dankjewel.

slotje moeten wij afscheid nemen van twee uur lang Streektaal Radio. Vandaag met de gast in de studio, Sylvia, gewaardeerd over de nieuwe LP, de Alle Volk Lijntjes. Jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via Streektaal Radio, hotmail.com of WhatsApp, en zeker nog telefoon en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Mijn naam is Ben Eikam, door Hennega, door de Toon, nee, keer, houdoe in Goortko. We gaan de boezem met 3.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, goeiemiddag, luisteraars. Olga van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij RTV Spanburg op de 19e september 2026. En wij starten met het niet minder dan Stephen of Steven Sutherland. En die hier toert Toss in My Boots. En dit is een country gospel nummer van een verzameld CD van My Gospel Muziek. Ik denk, nou, dat is ik wel wel leuk om dit mooi te beginnen. Mooi in het Spanburgs Nice Bitcoin. En een gezellige sneeuw te mondje bedank ik wel even voor de inbreng. Want die heb je bij de heel mooie Safir dat ik dat al heb belusteren. En ik ontdekte ik ben nieuwe ideeën over met de presentatoren het overheen. Ja, oh ja? Dus was me streng hoor, maar toen wist er zelf een beetje van.
1: Oh ja?
0: Maar ik met die een bekend maatje dat de technicus presentator aan de jongste oor mij zit. En dan mocht ik wel naast me zitten, maar ja, er is geen paneel, werd schuiven en dat.
1: Nee, daar moet je zitten, ja.
0: Ja, dat ken ik.
1: Ik heb een beetje op zie, hè, dat is toch op een knopje gedrukt, maar ik wel.
0: Oh, dat zou ik nou wel kennen.
1: Ja.
0: Dat is ook al lekker mogelijk
1: ja.
0: Voor mij.
1: Maar wat weer die inspiratie vandaag? Ja, wat van nou, inspiratie
0: wat ik ontdekt hier, dat is toch onder oren, zei dus toch in die dubbele cappuccino, dat bij dat zelfs ik inbrengen mooi.
1: Ja, maar je mag zelf ook een artiest ombrengen. Ja. Mag hem denken van, nou, dat is ook wel twee nummers eigenlijk van jaren willen. Ja. Onder een bakje genot van een bakje koffie.
0: Ja, en dan met er wat slagroom op en dan zie je een hele leuke artiest nu.
1: Ja.
0: He? Maar is het dan net verkomen dan?
1: Nee, ik heb nog net geen bericht aan.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, even met je.
1: Nou, misschien via de info, maar die kan ik net lezen.
0: Oké. Okay. En dan weer er nog een, helemaal op het eind. Ik ben van die programma, de vermelde stoel wat ik onder de oren draai zo vanmiddag.
1: Ja.
0: Ja, dat ik niet. Ja. Dus ik weer wel even scherp vanmorgen.
1: Nou, ik zeg die playlist vandaag, of tenminste een selectie daarvan op Facebook.
0: Ja.
1: Dus vandaar.
0: Ja, ja, dat zet ik er meestal even op. Ik denk,
1: ja, maar ja, meestal zoek ik dat al uit. Dan is het programma al rond.
0: Ja, nou weet je even op die eten. Misschien heb ik er wat jij erop zet, zo ik ook kennen.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, komt er bij mij in het lijstje voorbij, zou ik maar zeggen. Van,
0: ja, ja dat ik nog. Dat ik nog, ja. Nee, maar dat komt helemaal goed. We gaan eerst even verder met het Puttenschantikoor. En dat heet de kajuitzangers. Nou, zeg wat. Maar volgens mij ken die zanger nooit in je kajuit. Want dat hing het van oud dan wel van een boord. Een liedje boord. Dus
1: ja,
0: dat is
1: het. Als je een groot vrachtschip hebt, dan heb je soms de kajuiten. Die ben ik groot bij.
0: Ja, dan kan je er helemaal wel in. Maar in ieder geval, dit hebben ze opgenomen in grote kajuit. Het nummer dat heet de Mingulay Bootsong. En dat kennen ze heel goed van. Dan gaan we even naar Jara Beeks luisteren. En ze komt de Doetinchemstraat, 20 jaar, ze is onlangs nog in Bornwerd geweest. Wist je wat Bornwerd precies was?
1: Bornwerd, voor mij, ja.
0: De bedokken, volgens mij.
1: De liedsplakje.
0: Ja, en dan heb je de skin een theetun te wijzen en de kerst, ik blom kerst te plukken.
1: En toen,
0: nou, dat op die daarbij. En daar had zij maar de band aan het optreden geweest. En dat weer heel goed bevallen. Dus toen ik even op Facebook. Nou, ik denk dan moeten we dan maar even een nummer van Jara Beeks draaien.
1: Bornwerd, maar een I.
0: Ja.
1: Bornwerd.
0: Ja.
1: Dat is, ja, bedakken.
0: Oh.
1: Bad Dakkum in de buurt.
0: Ja, dus ze is nu voor het eerst dan in Friesland geweest.
1: Tussen Dakkum en Waaksens.
0: Oh ja.
1: Albert.
0: Ja, precies. Dan is dat meer richting de kust.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, Bob in beetje.
0: Ja.
1: Pietje Boppendakken.
0: Ja, nou, in ieder geval zei je de weest. En ik heb hem maar uitzacht van Jara Beeks. Where the road leads me. Wat de waai mij brengt. Nou, dat is wel heel toepasselijk. We gaan eerst even naar het Puttenschantikoor. MUZIEK

Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van weken nummer 38 alweer van 2026. Ja, terwijl Nederland wekker aan het worden is, maar het idee dat countrymuziek wat meer in de wereld komt. Ja, hier wij gewoon verder, waar wij al bijna 2 jaar mee bezig binnen. En je literair wat er is gebeurd in de wereld van de countrymuziek in Amerika. Terug, Billboard, de Hot Country Songs Top 50. Ja, wat is er dan deze week gebeurd in week nummer 38 van 2026? Nou, we krijgen deze week 4 nieuwe nummers erbij. Eén nummer hebben we in de lijst die Olle Jedder erin had staan. Draaien alles, dus net volle. En 34 stijgers. Ja, dan gaan we natuurlijk even zien wie er deze week uit deed. Nou, dat is in ieder geval een nummer van Ella Langley, Bottom of Your Boots, deze week uit. Jason Aldean, Don't Tell On Me, die gaat er deze week uit. En dan 4 nummers van Dolly Parton, die gaan er deze week uit. Dan binnen nummers Coat of Many Colors, Here You Come Again, I Will Always Love You en natuurlijk de samenwerking met Kenny Rogers, Islands in the Stream. Die binnen deze week uit. Ja, wat krijgen we daarvoor? Waarom? Nou, dan geven we naar plek nummer 50. Want na in de lijst komt Jordan Davis, mooi mes, als hekkensluiter van de top 50. Grayland James komt binnen op plek nummer 49, mooi nummer Water at the Wedding. Ik na in de lijst te vinden deze week op plek nummer 48 is John Party, mooi Boots Off. Ja, dan krijgen we natuurlijk het nummer waarom die Jedder in de lijst had staan. Nou, hij had al 4 keer in de lijst Jedder staan. Dus dat maakt het al 4 weken. En deze week komt het erbij. En dat we dus week nummer 6 dat Ella Langley, mooi Wish I Didn't Know You, waarom is in de lijst en nou op plek nummer 46. Ja, dan krijgen we een samenwerking van een band uit Engeland, Mumford & Sons, die een duet doet met Chris Stapleton, mooi het nummer Heer. Komt het nij binnen op plek nummer 44. En ja, en dan de klapper van deze week. En die klapper is van deze week van Kane Brown. Mooi samenwerking, mooi Shania Twain, mooi het nummer Boots. Die is dus weer rond te vinden op plek nummer

lijst. En Luke Combs, Be By You, bloed deze week steen, vergeleken mooi vorige week op plek nummer 7. Ik blow steen op plek nummer 6 is Ella Langley en Morgan Wallen, mooi I Can't Love You Anymore. En ik blow steen is het nummer van Ella Langley, Be Her, op plek nummer 5. Op plek nummer 4, bloedsteen deze week Morgan Wallen, Be By Now, zo'n week lang in de lijst. Ja, dan komen we natuurlijk op de top 3 uit. Ja, en hoe is deze week de top 3? Nou, lopen we snel gaan naar de nummer 3 van deze week. En die klinkt als volgt.

Ja, Blue was de ene. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. De titelsong van de film Toy Story 5. Die nog te zien is in de bioscoop. Ja, die bloedsteen op plek nummer 3. Vergeet je een week lang in de lijst. Hij is de bewerking is de wol, die eerste plak. Maar ja, de laatste paar weken bloedse lekker steen op die derde plak. Ja, dan gaan we even snel naar de nummer 12 van deze week. En wie is dat dan? Nou, die klinkt als volgt.

Ja, ik zei eens blauwe steen vergeleken mooi vorige week. Hij stelle lefty, mooi Boston. 23 weken lang in de lijst. Eerste notering is die tweede plek. Ze stiet ja, lekker stevig. Maar ja, dan kan er altijd maar één de winnaar wijzen. En ik vergeleken mooi vorige week. En die week ervoor. En die week daarvoor. Ja, bloedje gewoon lekker steen. Ella Langley, Choosing Texas. Ja, dat is toch het nummer waar ik in Nederland verwekker word dat er ja, country muziek is. Ja, natuurlijk is er al jaren al country muziek. Alleen ja, nou wordt het wat meer en meer dat ja, de nieuwe Amerikaanse ja, country muziek oppikt wordt op Nederlandse radio. Waaronder dus ik Ella Langley met Choosing Texas. Ze begint records naar records te verbreken. Ze is nou de langste nummer 1 in de Billboard Hot 100. Waar zij hier bij verschillende artiesten van de troon zit. En ja, op de hot songs. Nou ja, mooi ze nog wel even terug in. Maar ja, ik verwacht ze dat dit nog wel even terug is. Mooi Choosing Texas. Daarom ik werk deze week helemaal te heren. Ella Langley Choosing Texas. Ja, we moeten volgende week maar weer zien wat er dan gebeurt in de lijst. Gewoon na je weekend.

0: Tjonge jonge, deze zangeres die bloed maar op in je steen. Ellen Langley en Susan Texas. Nou, ze heeft een prachtstem. Dus volgens mij, ja, en van mij, maar zij de rest van het jaar wel op in je steen bloed. ik doe in ieder geval een oproep van elk radiostation die mij dit nummer wil steken wat keer draaien. Want ja, ik of hij het een heel skoft jaar. En als je goed op haar stem letten, er zit toch wat in wat mij triggert. Dat ik denk, hé, let er maar mooi op in je stingen. Het verveelt nog net.
1: Je hebt een mooie rustige stem. Ja. Heb je net een overheersende stem?
0: Precies. En dan ben je wel meken, zeggen, nou, het begint haast te vervelen. Nou, nee, ja. qua stem begint het mij nog steeds net te vervelen.
1: Nee, er zijn wel andere nummers, denk ik. Ah, ja, die weer.
0: Ja, precies. Maar deze jaar dan denk ik, hé, ben blij dat er is.
1: Ja.
0: Ja. Maar ze mij voor mij bloedsebosting, you know, wat ik heb. Daar hebben we het wel even over. Maar ze
1: denk het ik wel, hè?
0: Ja, ze luistert goed nu.
1: Ja.
0: Maar wat hier staat over Ellen Langley, dan zou je het dat hebben om mijn ingers of zo. Nou.
1: Nou, ik geef je niks over, maar ik bel hem in en die het roer. Nou ja, ben je mij haast een beetje te vervelend. Zo vaak komt het al voorbij.
0: Als het maar een beetje is.
1: Ja. Dan kennen we het wel goed, dat is...
0: Ja, dat maakt het niks.
1: Nee. Dat we krijgen... Nou ja, maar we zijn er. Die verveelt het gauw in de oren net.
0: Nou, precies.
1: Huh? Ja.
0: Ja. Nou, ben jullie luisteren naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij RTV Spanberg. Ik heb de tv er ook maar een bij die in, want we zijn er steeds meer op tv's, hè, te jaren.
1: Ja, dat zou wel uitbreiden worden.
0: Ja, want ik hier was ouder onder de week, ik kwam ik niet eens en die zei, je bent op televisie te jaren. Ik zei, en ik zocht om mij dan, hè? Nou, nee. Ik zocht die net, maar jij die wel.
1: Nou ja, dat is ik hoor, toch?
0: Ja, ik zei, dat is prima.
1: Ja, sowieso op 5 televisiekanalen.
0: Alsjeblieft.
1: De KPN, Delta,
0: ja.
1: Solcom, Ziggo en Odido.
0: Oh, dat is mooi. Maar dat bent er meer?
1: Ja, daar ben er wel meer. Maar tenminste, daar zit je op een site net bij.
0: Oh, kunnen we daar ook wat aan doen?
1: Daar kennen wij niks aan doen. Dat
0: nee?
1: Moet de technische man wezen.
0: Oh, hebben ze net verplichten?
1: Die?
0: Verplicht om RTV
1: Spanberg trots te zijn. Ik weet niet wat van verplichting had er om een verskoppelen werken.
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Nee, daar ik zal me direct niet mee bezig houden.
1: Nee.
0: Zat het geht het toch goed genoeg?
1: Ja, zeker. DHB Plus, FM, ja. Internet.
0: Ja, precies.
1: Diverse streaming sites.
0: Ja.
1: Nou?
0: We hebben het even nog in keus trouwens.
1: Ja, we gaan eerst even naar de boekenmerk in Oosterhoude.
0: Oké. Okay.
1: Daar is een boekenmerk in van oude bussen en zo, trams en openbare veertjesten. Alles wat met openbaar vervoer te maken heeft. Ja, ze hebben heel veel boeken en ze oer. En dan hadden ze een boekenmerk.
0: Op
1: en duurt het nog tot 4 oeren. Maar RTV Spannenburg die er vanmorgen ik even bij. Nou ja, als er een boekkeepje was, dan zit er ook wel een voordeeltje aan.
2: Het voordeel is dat de mensen, als ze hier komen kijken, ook nog rustig het museum kunnen bezichten. En dus dat is een voordeeltje wat er nog eens naast komt. En vandaag is een grote boekenmarkt. Het is de eerste keer dat we dat organiseren. We hebben in de loop der jaren, we bestaan een dikke 20 jaar, hebben we zo verschrikkelijk veel boeken van heel veel mensen. Oud-chauffeurs, mensen die overleden zijn, die komen vaak hun spulletjes hier brengen. Kleding, boeken. En we groeien een beetje uit. We krijgen te weinig ruimte. Dus we hadden bedacht dat we dan een boekenmarkt zouden kunnen organiseren. Op het gebied van openbaar vervoer vooral. Maar er zitten ook een heleboel boeken bij op het gebied van architectuur en landschappen en noem maar op. En we hopen vandaag daar het een en ander van te verkopen. En dat komt dan weer te goede aan de fondsen van het museum.
1: Ja, dat is altijd goed, een boekje te kijken van op dat museum.

0: 96.4 Fjouwer en 106.7 FM. Radio Spannenburg.
1: Ik wist niet wanneer ik verdween. Ik was er, maar voelde me nergens. Thuis werd de stilte steeds groter. En zelfs de ochtend werd zwaar.

0: lichter.
1: Ja, misschien wordt morgen lichter. Ik vind het een emotioneel mooi nummer. Ik weet niet wat Tode van vindt, maar ik het vanmorgen ook al even draaide. Het is een nummer wat ontstaan is vanuit een gelijknamige roman, Als het morgen lichter wordt. Dus dit is een boek verteld over het verhaal van Noor. Die had een moeilijke periode achter de rug. En na een opname langzaam opnij werd de waai vindt om het te proberen. En dit is dit nummer gebaseerd. Van de week hebben we dat afgestuurd vanuit België. En ik ben vet onder de indruk.
2: Ja.
1: Ben ik net zo gauw van muziek, maar nou wel.
2: Ja. Ik dacht vanmorgen al, toen het er ook eerst, toen dacht ik al dat het die wat die. Ik denk, hey.
1: Ja.
2: Dus ik ben er in verzetting in van de morgen, heb ik dat nummer niet gehad, nou weer. En ja.
1: En het komt van Berdina, Berdina Blondia.
2: Ja, nou,
1: dat is een artiestennaam.
2: Oké, maar het leek het of het ze het zelf mooi maken.
1: Ja, dat is zoals het was zitten, ja. Het gaat over een boek, het verhaal van Noor.
2: Ja, maar ja, als het woord naar een stem is, dan zit ik weer wat emotionele dingen in dat ik zeg, nou, het koe gaat zelf wel weer.
1: Ja.
2: Dat ze stap voor stap daar ik uit kwam.
1: Ja. Nou ja, goed, ik ken heel veel mensen kennen dat ik wel een waspreker, toch?
2: Ja.
1: Er zijn wel heel veel mensen die moeilijke tijden achter liggen.
2: Ja.
1: Of nog heen zitten.
2: En die zeggen direct, dit is het nummer, zodat het goed vertolkt is en de bloemen bij.
1: Ja.
2: Ja, zeker weten.
1: Nou, dat zijn weer mijn keuze trouwens. Daarvoor hebben we nog een nummer van Bibira tegenwoordig. Van Ronald Hagen en Just What I.
2: Dat vind ik wel leuk, alleen dat we heel oos.
1: Heel oos, ja. Die,
2: Maar het is wel alle mogelijk in country folk en rock and roll.
1: Ja, ik ging alle kanten uit.
2: Ja, yes, precies. We gaan naar Mumford & Sons. Die komen uit Engeland, hoor. En een Little Lion mee, want ze hebben wel een hele soort hits, laat ik dat samen zeggen. Maar de Little Lion mensen, die springt er volgens mij wel het meeste uit en die let ik maar. En daarna gaan we naar Kafila, dat is een hele leuke zangeres. En die kent het heel goed warm. Die waren een keer verrast in de Giovanni Sarella show. Wist u dat nog, collega?
1: Oh ja, en nou is het zo, het begint met jou wat te dagen, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: En toen mocht ze samen ineens een Engelstalig nummer zingen. En wat ze weer was zo verrast dat ze dat mocht. Want ja, zijn show zelf, die zit heel strak in elkaar. En vooral van die Giovanni Sarella. Trouwens, Jonas Ederik was zijn show, hè?
1: Oh ja, van Sapelle?
2: Ja. Dat is kwartier uur achten. Van tot kwartier uur elven. De Giovanni Sarella show voor de ZDF.
1: Oh, hij is er dus al weg voor.
2: Hij is er al weg voor. En ik denk dat Kafila daarin komt. Of die komt er in november in. Want dat heb ik er wel wat toe lezen. Dan is er ook weer een show van deze meneer. En daar kan ze dan ook in komen. Dus als ze nou jong uitkomt, dan kan ik wel dat ze in november erin komt.
1: Oh, zo.
2: Dus, maar wat daar al van weer is, want ze slaan een gauw oktober hoor. Maar zeg, ik denk ik wel eens nog, misschien komt er in oktober ook wel eens een show. Want die meneer mag mijn graasje niet letten. Dus ik zat streng in de gaten hoor. Maar het leuke is, Kafila die had een Night Dutch nummer uit. En dat is sinds verleden week vreedloop. Ik denk die zou direct even opschrijven. Nog eenmaal verrukt. Nou, dat gaat erover, zodat je het vroeger al beleefd hebt.
1: Ja.
2: Dus ik heb dat direct al luisteren. En zat zij het al beleefd hebben, daar kan ik helemaal in komen. En daarom draai bij dat nummer. Want ik vind dat geweldig. En zij is trouwens, zij heeft mooie filmpjes gezet op Facebook. Dus dat komt helemaal goed. Trouwens, ze is nou even mijn vakantie hacklezen in Griekenland. Maar ja, als je die nummers geen wat rollen, dat hindert niks.
1: Ja, zeker uit uitgebracht. En het zit in de streaming chest en bij de pluggers.
2: Juist.
1: Nou, dan,
2: En dat de hele wereld oppakken. En dat de hele wereld RTV Spanberg gewoon heeft, dan kan je het nou familiëren.
1: Ik zit wel eens even te zien naar de site van de ZDF.
2: Ja.
1: Van
2: Jood?
1: Ja, ik zoek even naar de playlist, vind ik. Hè?
2: Nou, ik weet van twee artiesten, weet ik al, van, hoe heet die ik alweer? Beatrice Eagle, wie erin van wat lezen. En Reinhard, nou wat?
1: Reinhard Mai?
2: Nou, die net, maar dat. Of het is de achternaam. In ieder geval, wel een van de bekende artiesten. Hè? En Beatrice Egli, maar je stond er rekend bij.
1: Oké. Okay.
2: Dus ik zal even een stukje van zien. Sintje
1: in september, schat.
2: Ja, Njontje september, hè?
1: Ja, maar, oh ja, Jere. De lijst van de bevestigde artiesten die er langskomen.
2: Ja.
1: Nino D'Angelo en Joey Heindel.
2: Die ken ik net.
1: Anna-Katharina Woodstick. Francine Jordi. En dan nog Hiltz het oor. Nash, Kult, Million. Julia Brunger. Bucher.
2: Denk ik net.
1: Chris Tegers. Allee onbekende naam. Dat...
2: Oh, Cafilo zit er net bij.
1: Cafilo zit er net bij.
2: Nee. Oh, dan komt het mooi uit. Daarbij ze nou draaien.
1: Ja. Nou, die hebben we er dus straks. Maar eerst even hebben...
2: Mumford & Sons.

0: Ja, geweldig nummer van Kavila. Nog eenmaal verrukt. Ja, heel prachtig. Ja, ik vind het prachtig nummer. Echt weer. Ik ben helemaal onder de boppen staan. Van jongen, dan zag ik deze dame best jongen. En die maakt het alle ronde bewegingen. En dan denk ik, nou, die hoeft niet meer naar yoga. jongen. Maar dit is prachtig. Ja, ik ben altijd blij dat de zangeressen, ik blij ben terwijl ze hun nummer zongen. Dat
1: is zeker.
0: Dat de passie eruit spat, ja. als het ware.
1: Ja.
0: Dat zal ik eens hebben. Ja, want dan ben ik wat die bloemen moest en dan krijg ik een boete te nemen. Dan denk ik, waar ben je dan mee bezig?
1: Ah, die ben er net saaf hoor.
0: Nou, die binnen er ik wel. En die denken, ach, mijn mubben wij.
1: Ja.
0: Hè? Nou. Dan denk ik, jongens.
1: De meesten die hebben er wel een ochtend.
0: De meesten wel. Nou, ik geloof ik ook al. Hè? Ja, want wij met de drinknocht van maatje, toch?
1: Ja, nou.
0: Door Sursa wordt het nog.
1: Nou ja, met maar.
0: Ja, het met mij, ja. Nou, je luistert naar het vrolijke programma.
1: Ik zou het ooit zeggen, maar.
0: Ja, wat zou je zeggen?
1: Nou ja, ik denk, ik zou zeggen van, ja, het smit aardig wat op, hè?
0: Ja, nou, smit ik wel wat op. Ja. Naar je luisteraars.
1: En gevulde koek,
0: ja. Nee, we hebben een beetje cakeje.
1: Hebben we nog cakejes?
0: Ja, we hebben een cakeje. Nee, geen slagroom.
1: Oh, geen slagroom.
0: Nee, ik heb alleen maar in de koelkast, jongen, maar er zit geen slagroom bij. Dus ja.
1: Oh, nou, dat
0: met zonder dwang. Nou, we zullen even naar Jeannette Bodewest, want die is ik heel actief. Ik op Facebook, maar ik op mijn optredens. Ze dacht het alleen al was, ze dacht het mijn haar wederhelft en ze dacht het maar de band. Ja. Nou, even van de cd draaien we het nummer Jolene. En dan die hebben toon nog een Dolly Parton, hè. Want zij kennen het ik heel goed, man.
1: Ja.
0: Want zij had, Jeannette, die had ik nog steeds een platencontract of cd-contract in Amerika. En dat gaat nog steeds goed.
1: Ja, mag je even onderbreken? Maar trouwens, Joert,
0: ja?
1: Nou, die begint dat naar je radiostation, of dat country radiostation, hoe heet dat ook alweer?
0: Oh, dat is, ja, dat heb ik, ooit heb je dat even melden hier, maar... Dan ben ik even kwijt hoe dat dan precies ziet, maar zo, dat hindert niks dat er concurrentie komen.
1: Nee, dat is een, van de week toen kwam ik hem zien op DHB Plus. En toen dacht ik, hé, dat is een ruisstation van al je country muziek.
0: Ja, maar
1: dat is Jolene Country Radio.
0: Oh ja, dat is het, ja. Jolene Country Radio.
1: Joert is de officiële aftrap van dat ruisstation.
0: Ja, dat zullen ze dan vanmiddag dwaanlopen. Ja. En dan jongen is er een optreden van een hele beroemde zangeres. Want dan denken ze vanzelf, het gaat lekker dubbel op. Er komt een soort mensen en je dag ligt daarnaar.
1: Ja.
0: Zo. Ja. Maar ik heb begrepen, dat station was net als een belangrijke artiesten draaien. Dus eigenlijk doet hij niks van naaien.
1: Ja, maar het is belangrijk. De kan ik naaien, kan ik belangrijk wijzen, worden.
0: Ja, precies. Huh? En zo, die draaien wij dus wel.
1: Ja, maar zou je nou, als je draait dan alleen maar orde belangrijke. Maar ik denk dat er ook wel naaiartiesten ben die belangrijk werk kennen.
0: Ja, precies, want die draaien wij en ik. Wij hebben allerhande soorten en wij proberen dat die ik belangrijker worden. Kijk als Ellen Langley, ik neem maar een voorbeeld.
1: Ja.
0: Huh? Maar maar zo, wij zijn in ieder geval een en al variatie en daarom binnen wij een tractatie.
1: Nou, zo.
0: Of net?
1: Ja, we beginnen op naar die tractatie. Ik op een klok trouwens, het is 4:00.
0: Och ja.
1: We kunnen maar in een plaat draaien, joh.
0: Kunnen we nou maar in een plaat draaien?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wist je wat we dan toch in het water worden?
1: Nou.
0: Dan beginnen we met die turboski.
1: Nou, doen we dat.
0: Oké.
1: Okay. Doen we nou eerst. Hoe heet dat ik heb?
0: Jolene,
1: ja, Jeannette.
0: Met Jolene.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij deel 2 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij RTV Spanbrug. Wij starten met de Turboschief. En die wie van Mariska Hultshoff, de dochter van, om samen te zeggen. En ik hoor je stem nog. Nou, dat is bij Krijgsaan nummer dan wat we ze pas draaiden.
1: Ja, van Bert Bellandia, ja.
0: Ja.
1: Ja, het zei iets zeker. Er zit ook een verhaal erachter. Een wat van verhaal, weet ik niet precies.
0: Nee, maar, ben ik wel benijd nou.
1: Ja, maar Mariska, dat is de dochter van Lucas en Gea.
0: Ja.
1: Die kent ik wel, denk
0: ik. Ja, die ken ik wel. Die ken ik prima, jongen.
1: Ja, zeker. En nou ja, naar aanleiding van... ze jongt altijd al graag, Mariska. Maar naar aanleiding van dat hun haar paak en Beppe zegt getrouwd in. Daar had ze toen ik een feestje, op de jongen een feestje. En daar had zij toen ik jongt in. Ja, Chris zei... van het publiek... Nou, die het aanjaren van... Nou, je mist wat meer maar dan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: En hoorde je een weidertje en zo?
1: Ja, maar wij wisten dat net.
0: Wij wisten dat net. Maar ja, dan misschien via.
1: Hmm. Ja, maar zij is een baltje een beetje aan de rolling in.
0: Ja, de wie vanmorgen ik wat op Facebook. Misschien heeft dat tussen de bedrijven trots, jongen. Dat weer mijn meester en missus.
1: Nee, heet net zo.
0: Die weer mij zong een fragment op een van hun benen. Zong van Jochen Ier.
1: Oh.
0: En die zong mij het nummer.
1: Aha.
0: Dus ik heb er direct even een bericht in die het, dit is prachtig, ga op cd zetten. Maar ik kan geen bericht waarom.
1: Heeft dat net je bij waarom dat kriegen?
0: Nee, nog niet.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik denk wel dat het wel opvang is.
1: Oh ja.
0: Nou, we gaan vanmiddag even naar jou wat van info voorzien van hele leuke muziek. Waaronder Laurie Hayes, die komt uit Amerika bij. En die had een bijzondere stem, krijg als Alan Langley. Alleen dat ik een beetje oos. Maar ik zag dat ik zei, nou, die kunnen we volle vaker draaien. Maar ja, deze cd die ik op een plak gelezen, dat ik net wist dat het Dalloway. Zo, dat kan ook nog gebeuren, yeah. Hè? Want ik ben maar die cd wat aan het herskikken. En dan kon je wel eens wat zien. Nou, deze kwam ik weer zien. I Am All About That. Dat nummer net wat jaren van Laurie Hayes. Dan had die Alaskan Sunnyside Sisters. Uit Nashville, boy. En de Rocky Top. Maar in ieder geval, ik kan vermelden van... dat binnen voor jou een leuke dames. Mensen zijn nogal 10 en 13 en 14 jaar. En ze doen het heel goed. Ze hebben onder oren 50.000 volgers. En ze hebben 3 miljoen views on video's. Op een ding. 3 miljoen. Nou, dat is ook vrij wat voor deze jonge dames. Ze treden ik een hele soort op. Dat staat ook al op Facebook. Nou, in ieder geval, wij starten met Laurie Hayes.

0: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
1: Als je naar de actualiteit, dan is het wat bewolkt. Volle plakken. Hier in Jouwerenbrek op dit moment de zinnen dan weer eens wat terug. En dan liep het wel weer redelijk. Temperaturen die zitten op dit moment overal in uw provincie rond de 18 en een hele graad. Kustenwatergebied wat aan de legere kant in de vierde de provincie als we in de Lauwertje was een 18,6 graden. Ja, als we dan verder gaan, we hebben de komende dagen, dan is het geregeld de wolken wat wien, vooral de komende 2 dagen nog. En van de morgen geven we eerst eens even een chance. Van de morgen bloedt het bewolkt, soms valt er wat rein of motrui. En daarbij is het wat wieter in het kust- en watergebied dan de vierde de provincie. Aan de kust die er vrij krachtig tot krachtige winnen, die merkt op het moment ik wel. Deze is ik verlager direct als zeker en dat ik soms hut waaien. De temperatuur stijgt van zo'n 16 tot 18 graden. Vanmiddag bloedt het op volle plakken bewolkt met droege perioden. En vooral buurskennis en nou en dan is wat lichter ruin of motruin vallen. Als de zin dan ik erop brek, zal dat kwaad wijzen. En de temperaturen die liggen rond de 18 en 19 graden. Misschien een klapje heger verder naar het zuiden. Het zachte waar ik normaal gesproken laat de temperatuur rond een 19 graden. Dus we zitten op zich prima op het gemiddelde. Het waagiet wel samen met vrij volle wien. In het westelijke kustgebied ziet er vrij krachtige zuidwestenwien. Maar wien zit tot zo'n 50 of 60 km per uur. Direct als zee kan je flink uitwaaien. Maar op het strand een krachtige tot soms harde wien. En wien zit tot 70 km per uur. Joen bloedt het vaker bewolkt. Soms ruint het nog. En daarbij zal het af en toe wat meer ruinen. En af en toe zal het misschien eens wat droog wijzen. Maar wat motruin misschien zelfs nog af en toe ertussen droog. Ja, en zo is het hele wegen de jongens aan 18 graden. Vannacht is het bewolkt, maar op meer plakken ruimwetter. Kan het dan weer bij u wel opklaren. De wien, zuidwestenwien bloedmatig en aan zee krachtig. Kouder dan een graad of 15 wordt het op de meeste plakken net. Morgen hier is het bij u al vrij snel droeg en dus schiet de zinnen van tier tot tier. Vooral in het eerste gepad van uw provincie kan een lokale bui ontstaan bij een matige tot aan zee krachtige westenwien is het. Om 10 uur is aan ongeveer 17 graden. Mooi beetje binnen de periode met zinnen, stapelwolken. En vooral in het eerste gepad van de provincie kennen nog lokaal tot een bui komen. Maar ik verwacht je daar net volle van. Het wordt zo'n 18 of 19 graden. En een matige tot aan zee vrij krachtige wind. De wind draait geleidelijk van west naar noordwest. Mooi joen is het wisselend bewolkt en droeg. Hele wegen de joen is het nog zo'n 12 graden. De westenwind neemt af en wordt in de rin van de joen landing wat zwak. Aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig. Montenacht komen de wien minima uit tussen de Njochen en de 13 graden. Het bloed droeg en landinwaarts binnen de heldere perioden. En is er ook weinig wien. Aan zee is het waait matig en kende ik wat meer legging in de bewolking binnen droegen. In het watergebied is de noordwesterik nog vrij krachtig. Meng je dan bloed te droeg binnen de zinnige periode? Best een aardige dui. Het ontstinkt gedurende de dui wel stapelwolken, maar die groeien net uit dat een bui. Dus ik het nog eens zien, wolken is regionaal een tiertje de zinnen letten verdwijnen. Waarschijnlijk binnen er meng je tenminste wat meer grotere wolken aanwezig bij ons. En dat dempt de temperatuur wat. En dat zijn 18 graden bij een overwegend matige westenwind. Je kent de dag mistig van start gaan. De mist geeft oer in legingen en bewolkingen. Vooral via de provincie kent dit een tiertje het worden. Voordat de zin het erop brekt, het bloed droeg en er is weinig wien. En in de kustgebieden is er maar al wat meer zinnen. En daar waait dan ik een zwakke tot matige wien uit het westen tot noordwesten. En als de zin het goed erop brekt, wordt het de gauw een graad, 20, 21. Daar werd het wolkendek lang dicht bloed. Komt het kwik net verder dan een graad of njontje. Wijs is het zacht voor de tiert van het jaar, maar zo'n 20 tot 22 graden. Maximaal rond de 18 minst als een kreksaar gebruikelijk voor eind september. Regionaal staat het daar wederom mooi mist en geleidelijk brekt de zinnen terug. De wien is zwak en waait uit weer richtingen tussen zuid en west. Iedereen van de dui neemt de bewolking daar en stijgt ze nu het zuidwesten de kans op een beetje ruimwetter. Tongje staat er daarmee volle wolken en lokaal een beetje rein. Hygiëne worden daar brekt de zin steeds meer terug. Bij een zwakke tot matige westenwien wordt het zo'n graad of 18. De dagen daarna bloedt het voorlopig rustig waar, maar weinig wien, lege delslagkansen. De dagen kunnen regionaal crisis en mistig beginnen. In de media is het vaak vrijzinnig. De kans is groot dat de maximaal rond de 20 graden is of iets erboven. Mogelijk richting de maandwisseling. Nog enkele graden warmer en daarmee zou het echt flink zacht voor de tijd van het jaar worden. Maar droog, warm, ja, misschien zelfs september of oktober waar. Temperaturen die warm binnen, dus warme dagen. En misschien zelfs op lokale plakken simmerske dagen. Het is nog 4 foot, maar we horen het in de gaten. Volgende week hebben we er meer roesissen. Al met al lijkt het best aardig komende weken. De ruimwetter en de huddewien hebben nooit het weekend wel grotendeels kwijt. Daarna wordt het wetter en wordt het zelfs lekker. Ja, nooit simmer waar. Ondanks weekend.

dat vinden we heel stikke wat nummers aan achterlijk hoor. Zijn jij hem naar de Lemon Tree van Trini Lopez uit de jaren 60. Sander, wat zijn nee, 60 is het geweest. En daarvoor hebben we nog een nummer van

0: Dawn Emily en Albert. Kent je naam? Albert Lee. Ja, my guys never get it over you. Nou, en daarvoor wat in het waarbericht van Jan Lolke. Nou, als dat al een beetje uitkomt, dan hobbelen we zo mooi de jest in. Want de jest, even zien, de jest, wanneer begint die trouwens? Die zal morgen op Jutte morgen ik wil beginnen. De 20ste, 21ste?
1: Ja, 21.
0: 21?
1: Ja.
0: Ja?
1: Om precies 9 uur.
0: Om 9 uur? Is dat krek even opzacht?
1: Nee, dat bedenk ik zo.
0: Oké, nou ja, we kent wel even een opzichtje van wat de manier het precies is.
1: Nou, wat die aan het woord stellen.
0: Ja, het wil ik wel eens even verschillen, hè?
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nou, het is krekel hier.
0: Dus. Nee, maar dat hebben we maar de stand van een maan op de aarde te maken.
1: Oh, maar als zat ik zo met de maan staat, dan denk ik gewoon waar dat die aan het woord is.
0: Oké. Okay.
1: En waarschijnlijk de nachts. Om 1 of 2 uur.
0: Nou, je stiert de astronomische jest. Die begint op woensdag 23 september.
1: Astronomisch. Oké. Okay.
0: Ja, dat is het moment dat de dag en de nacht even lang binnen.
1: Oh, zo, ja.
0: Ja. Dat wil dan wel eens per dag verschillen.
1: Ja. Ja, dat is ik weer.
0: En dan heeft het nou een bepaalde tijdstip. Dat zit er nou net bij.
1: Nah. Nou, dan ben ik een paar dagen te gauw.
0: Ja.
1: Zo kan je het rustig stellen.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, dat hebben wij vroeger geleerd.
0: Ja, het was altijd rond op Salet.
1: Ja.
0: Die datum werd altijd 21ste, werd er altijd verteld. Maar dat schijnt nou precies te weten.
1: Ja,
0: nou ja. Ik kan dat al niet precies uitrekenen.
1: Ja, nou, ik vind het best, ik leed er ook niet wekker van.
0: Nee, maar ik echt net waar.
1: Nee, wat ik wel wekker van lees, is van het volgende nummer.
0: Is dat zo?
1: Ja, want dat is van duo. Straight, clean en simpel. Dan wil ik wel eens weten wie die straight clean is. Maar dat kan ik net gewaar worden. Want dat zit op een verzameld cd. Dat zit er wel net meer info in.
0: Is het net zo simpel?
1: Nou, zo simpel is het kennelijk net.
0: Nee.
1: Ja, straight, clean en simpel. Dat is het duo. En ze hebben wel een heel vlot nummer. What you get is what you see.
0: Ja,
1: dus wat krijg je dat just? Nou, dat is ik weer, dat is helemaal weer. En dat is een up-tempo nummer.
0: Nou, daar ben je altijd voor.
1: Ja, en dan ook, je hebt naar Bluegrass Cash. En dat is een Bluegrass band, die komt uit Duitsland bij. En die docht nummers van Johnny Cash. Dat is ook wel leuk. Maar vanmiddag hebben ze een visite van een leuke zangeres. En die heet Kiki Geron. En ze dochten Mayan All, dochten ze het nummer I'll Fly Away. En dat is dan wel weer op een, op een bijzondere manier wat de bluegrass betreft. Maar eerst hebben we nog dat leuke duo.

0: Ja, op zich wel een heel leuk nummer, maar waren het niet dat, dat die meneer net helemaal zuiver zong? Dat, daar kom ik nou wel achter. Maar ik denk ik dat je onder de indruk weer van de zangeres die erbij ontzongen.
1: Ja, ik denk het ook, ja. Ja. He, maar de letter weet... kwam er een beetje bij.
0: Nou, ik in het volle, want ik heb maar gedeeltelijk geëerd. Ik vond op zich vond ik het wel een apart nummer en ik wou een leuk nummer. Ik denk, nou, let me maar hier onder luisteren uit. Maar ja, no either even. Echt, nou zit het te luisteren en denk ik, nou, net helemaal zuiver, die meneer. Maar misschien om letters draaien dat er wel wat zuiverder is. Ja, het is misschien is het nummer haast wel nog een keer opnomen. Hè? Dat het dan wat zuiverder zoekt.
1: Ja, nou, zo kennen, een mooie fantasie hoort erop na. Ja.
0: Bluegrass kent wie dit, maar Kiki Giron en I'll Fly Away. Nou, wat heel bijzonder.
1: Of heb je niet te flyen, te vliegen, dat net helemaal lukken wordt. Nee,
0: dat kan ik. Ja, dat is ook mogelijk, ja. Maar nou hebben we het even voor de 1003, meneer Wiekel.
1: Oh, ja, daar ben je toch geweest.
0: Ja, ik ben er geweest. Vriendelijk is nu aan de jongen, dan ben ik met de baai rijd. En nou zat Jon Werrein hier, Erik. Maar misschien valt het wat mij. Als de stoorijn is, dan misschien valt het wat mij. Ik hoop jong, het maar.
1: De jong voor het laatst, hè?
0: Ja, ja, alle voorstellingen die we nu verkocht.
1: Ja.
0: Dus ze hebben het goede dienst en goede recensies in de kranten. Dus ja, helemaal goed. Ik ben echt te spreken over alle speelsters. Ik ben alle echt talenten wat ik jongen heb.
1: Ja?
0: Ja. Dus dat winkel zit op elkaar.
1: Nou, dat is mooi.
0: Ja, dat is, ja. Wat wij bijzonder. Vast aan het dwarpje, vind je dat?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik hoop van een periode weer even een...
1: Want hoe lang het klinkt?
0: Twee jaar voor mij.
1: Twee jaar?
0: Ja, drie jaar. Nou, ze moeten mij dit wel op je bedwaan.
1: Ja, maar een soort werk, een soort voorbereiding.
0: Ja, nou en, dat hindert niks. Wij hebben een soort voorbereiding. Ja. Alles uit voorbereiding.
1: Ja, alles uit voorbereiding. He, maar ik denk dat wel meer is.
0: Stel voor dat ik een gedicht schreeuw, ik neem maar wat. Dan moet ik eerst ook voorbereiden. Wat met erin, hoe moet ik het schreeuwen?
1: Ja.
0: Het is allemaal voorbereiding.
1: We hebben de punten, we hebben de komma.
0: Ja, precies. Want als de komma verkeerd is, dan moet het ook jaren.
1: Ja, we hebben het uitroepteken.
0: Ja,
1: een vraagteken.
0: Ja, of het dubbele punt.
1: Een dubbele punt, ja.
0: Ja.
1: Ja, wat hebben we nog meer?
0: Ja, nog genoeg. We hebben trouwens ook een uitfestival in Lemmer.
1: Nee,
0: Lemmer is het West. Nee, in Heerenveen. Juist, precies.
1: Heerenveen, ja. Vorige week weer in Lemmer.
0: Ja, en dan heb je Jere. En wat zoog ik meer? Oh, ik zit hier verkeerd te zien. Oh jee.
1: Of hij heeft de kranten van vorige week.
0: Nee, ik heb wat een goede kranten.
1: De Turfstekersmarkt is er in Heerenveen.
0: Ja.
1: Dat is een eerlijkse, dat komt eerlijk voor. Er zijn 100 cremen en ambachten, demonstraties en streekproducten.
0: Ja.
1: Nou, en dan ben ik, demonstraties van sieraden uit, porselein schilderen. Of teddyberen.
0: Teddyberen?
1: Vervaardigen, ja.
0: Ja.
1: Het is okay. Tot 4 woorden.
0: Oké. Okay. En er is trouwens ook op de biederingen. Is je nou nog bezig, de onbeperkte afstedentocht?
1: Ja, die is van de week wel begonnen. Maar ja. Dat is nog bezig, weet ik niet. In ieder geval zou het jaar te finish voor wezen.
0: Nog september, pap, Peter?
1: Ja, dat is, ik zei ja.
0: In september, pap,
1: ja, dat is just er begonnen. Ik wil van de week in week in werken met de mensen drukken en tenten bouwen.
0: Oké, zet mij op.
1: Nee, ik kan het mij op. Het zit op een parkeerterrein achter de Action. Ja.
0: Oké.
1: Okay. En we een grote tenten willen maken.
0: Ja. En heb je in beeld wat voor artiest naar die jongen komt?
1: Nee, dat heb je niet in beeld. Janus will be just er.
0: Nou, ik zou je zien Alice Springs komt en Miracle en de Suskus.
1: Oh ja, die zusjes ben je ooit, ja. Dat is
0: en mijn eerste keer, september, pop.nl.
1: Ja, google je maar even. Daar staan er vast alle artiesten staan er wel op.
0: Ja, boer.
1: En ik weet niet dat er een kaart met een verjoen.
0: Nee, weet ik niet.
1: Nee.
0: Dus de boerenstreekmerk, die is ooit. Daar. 25 standhouders.
1: In Workum?
0: Ja.
1: Ja, dat zou wel. Nee, week is de kokerdij, woonsje.
0: Ja.
1: En er is de hele week is wat te rijden, maar ik weer van de week bij een kapper in Workum.
0: Oh.
1: En daar lag een flyer met al je activiteiten. Nou, Dan denk je van, leg dat even voor. Nee, ik heb die plaaien en net u de hol weer.
0: Nee. Ik zou het berekenen. En er is ook nog koekenheuveldag. In Delfsterhuizen.
1: Ja, dat is juist, ja. Ja.
0: En een klokkenkuier in Jouweren.
1: Ik nog.
0: Ja.
1: En de juiste merken na een weekendje.
0: Ja, die er ik nog, ja.
1: Ja, en de hele weekend is er dan wat. De vreet zit er ik.
0: Ja, dat zet vanmorgen aan melden. Dat moest nou wel even doen, want ik ben al van plan dat ik heel ken er helemaal in het ding.
1: Oké. Dat heel, ik ben even ziek hier, hè.
0: Ja, want er...
1: Op de site van RTV Spannenberg, daar is die een hele programmering er wel op. Het begint wanneer je al met Jawes in het hert. En 90 en 18, of Zero's Party, dat is in Dijdbarra. En de stam, daar is Sipke de Boer.
0: Okay.
1: En de toon is ik in de stam, dus DJ Martin. En er is in het ziel een themafeest. Smoek en gezellig. En de vreed zit er een feest onder de toer. Jawees, Magatse Bosma, DJ Sipke. En nog een peer. En ja, daar zijn er een heel soort dingen naar de sneur. Er is nog een feest. Muziek. In het Haske en de stam en het ziel. In het ziel bij duo Man en in Black.
0: Man in Black.
1: Duo Man in Black.
0: Ja, Man in Black. Nee, ik heb wel Man in Black, maar dat is een nummer van Johnny Cash. Oh.
1: En hij heeft dan de snoeis nog een draai hoor in het ziel. DJ Blomkool.
0: dat is geweldig.
1: Kerst ook DJ Blomkool?
0: Nee. Heb er een saus gehoord?
1: Ja, misschien wel. Lekker saus gedroogd.
0: Ja. Dat is trouwens ook een keihard festival in Sneeds. Joort.
1: Oh.
0: En er is ook nog een wandeltocht in Sint-Niek.
1: Oh, Joort ik?
0: Ja, het staat bij mij hier al in de info.
1: Ja.
0: En er is Olympia Jollen in Langwaard. Dat is een sportevenement. En Jollen is een soort skip, hoe moet ik het zien?
1: Oh,
0: een platbodem.
1: Ja.
0: Dat is in Langwaard. Morgen is er in Bols het theater, Chagall. Of Chagall, ja, voor mij wel. Mark Chagalli. Muziektheater over het leven en de liefdes van deze meneer. Oh, nou, dat is ook wel leuk. En er is Tickled Pink in Lemmer. Dat is een duo op harp en fluit. Mooie muziek van Bach tot Bordeel, ziet hier. Oh, Papagenohuis. Oh, dat is snooit een moment dan. Ja, maar hier zit geen tijd bij. Dus even zien, in de woon is het morgen Vachtfilten. Is dat ook mooi gekregen?
1: Vachtfilten?
0: Ja, Vachtfilten. Maak een diervriendelijke schapenvacht op wolfilt, ziet hier.
1: Aha. Nee,
0: en er is zeker merken in Hemelen.
1: Ja, flinke waren, ja.
0: Ja, de flinke Flea Market. Nou, hartstikke mooi. Dan binnen wij weer een heel lang verder. Maar over de weekend denk ik, we willen even naar jou te merken. Doe ik. Vlagen mooi, verspannen. Van wat.
1: Oh ja, het zou mooi waar worden. Misschien is het wel een idee om er even heen.
0: Ja.
1: Nou. Even op fietsje erheen.
0: Op fietsje?
1: Ja.
0: Nee. Stel voor dat we een lading bloemen mooi nemen. Ik bedoel, ik heb geen woord achter.
1: Dat is een reden om geen bloemen mooi te nemen.
0: Juist, yes, precies. Ik heb beter helemaal niet. Maar nee, maar het wordt een beetje failliet. Nou, in ieder geval, we gaan denk ik ook verder mooie muziek van Mrs. McBride. Oh, die doet het ook mooi. Die is mijn wederhelft momenteel in filmpjes. Want ze zet ze op Facebook. En het zijn allemaal van die Belgische grappen.
1: Oh.
0: Die ze erop zetten. Er zijn een heel soort kijkers, heb ik al gehad. Nou, we letten vanmiddag even een nummer hier. Wat heet Your Good Girl's Gonna Go Bad. En dan hebben we een naaien hier van Cecile Gardens. En die is momenteel in Nieuwsland, hè. Die houdt morgen, die houdt zij een optreden in Den Andel.
1: Oh.
0: Ja, moet een beetje om te rijden oren.
1: Dit is maar zo hinderlijk.
0: Nou, eigenlijk wel, maar we hebben eerst een probleem onderwijs, heb ik gelezen. En ik,
1: dat ben wel omleidingen.
0: Ik ben wel omleidingen, maar ik heb een hele nummer. Dat heb ik geen zin hoor.
1: Oh.
0: En dat is morgen, even zien, ja, 3 uur. En verkaten kan je nog even zien op Antledon. Maar dan is het in het Engels even gauw zetten. antedon.nl. Daar kan je zien of er nog kaarten binnen. Maar het gaat heel voorspoedig, Jerk. Dus het komt helemaal goed. Zet naar je en die cowgirls ride away. Nou, die laten wij even, ja.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: zuster Tafadi. Dat ze op zijn kou zit.
1: Ja, ik zou dat helemaal van mij. En vooral als Sat Cécile dat zongt. Want zij is vrij rustig en rustig nummer. Maar ja, ik zou het helemaal van mij. Ik denk ik wil dat dit was een hit worden. Denk je dit? Ze is wat rustig. Nou, dat doet ze mooi vast in den handel, denk ik.
0: Ja. Dan moest er toch maar even heen, denk ik maar.
1: Ja. Ja. Het zou ze kennen.
0: Ja, moest dat maar even doen.
1: Het zou ze kennen.
0: Maar bel eens toch even een taxi, dan brengt die er wel in. Wat je zelf net vertrouwt.
1: Nee, dat ken ik niet. Het is allemaal mogelijk, hè?
0: Ja.
1: We moeten maar even... Ik zal er eens even een goeie diep over nooit denken. Eens even zien. Zeg je trouwens aan zijn boven, we hebben Rom naar Australië. Want ze heeft al een hele tournee gepland. Bist u ervan op echte?
0: Nee.
1: Ja, zeg dan gaat ze in oktober. Er zijn er een aantal data's. En in november, dan gaat ze naar de West-Australië. De WA-tours. Ze neemt zij die tournee van haar. En dat is voor het eerst dat ze dus een tournee dat docht. Dan krijgt ze meestal wel bericht van Cécile, moest je wel optreden en dan moest je wel optreden enzovoort enzovoort. Want ze treedt regelmatig op en dat kan dan ik zien op Facebook.
0: Ja.
1: Ze wil in een studio of in een etablissement, dat ik dat zou zeggen. Of op straat, dat doe ik wel. En dan heeft ze daar een hoort lezen, dan kunnen mensen een bijdrage.
0: Oh, zo, ja.
1: En dus er zijn altijd wel mensen die het luisteren, die blokstingen. Die denken, welke zangeres is dit? Vrije info. Dus dat komt dan allemaal op Facebook te staan. Dus dat volg ik. En dat is wel heel interessant. Ze dacht het goed. En ik ben blij met Cécile.
0: Nou, mooi dat ze er blij mee
1: bent. Ja, dat ik blij mee.
0: Ja.
1: Ja, bo.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we nou even naar die keus. Ken je dat nou, bo?
0: Ja, eentje, dat is een kwart plaatje, is van de Sandy Coast.
1: Ja.
0: A Girl Like You, uit de 60er jaren, door het 1 minuut 52, zijn maar 2 minuten. En daarna nog een stukje van Mrs. and Mrs. Call Me Tonight.
1: En dan hebben we eerst even de luisteraars bedanken voor het luisteren.
0: Dat zeker.
1: En ook bedankt en dan verder iedereen een goed weekend.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Jij luistert naar Country Folk Rock and Roll met Arne van der Berg.
1: Doeg! Doeg!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

lijsten naar uit de Friese Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nieuwste video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Olvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Agro's All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijd te woon om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten en daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.